0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is flink verstoord door de uitbarsting van de Etna. De luchthaven van Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht gesloten en honderden vluchten zijn geschrapt of omgeleid naar andere luchthavens zoals Palermo en Comiso. De schade voor het toerisme bedraagt naar schatting tussen de 12 en 24 miljoen euro. Bouwvakkers hebben in Sint-Gilles-Dendermonde in Oost-Vlaanderen een kist met goudstaven en oude munten gevonden, ter waarde van ongeveer 9 miljoen euro. De kist zat ingemetseld in de kelderwand van een oud pand, waar nu een welzijnsorganisatie eigenaar van is. De politie heeft het goud veiliggesteld en onderzoekt wie de eigenaar is. Bij Lewes in het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord, waarbij meerdere wagons op hun kant terecht kwamen. 2 mensen raakten zwaar gewond en 9 anderen liepen lichte verwondingen op. Ongeveer 150 passagiers zijn geëvacueerd en het treinverkeer in de regio is grotendeels stilgelegd. Een tram en een lijnbus zijn donderdagmiddag in Utrecht op elkaar gebotst. 3 mensen raakten licht gewond, onder wie de buschauffeur, en 1 van hen is naar het ziekenhuis gebracht. De tram ontspoorde en de tramlijn ligt voorlopig stil. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de oprit naar de A12. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het blijft nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. Wind staat er nauwelijks. Vrijdag is het zonnig en heet. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: Kids. We'll be right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is flink verstoord door de uitbarsting van de Etna. De luchthaven van Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht gesloten en honderden vluchten zijn geschrapt of omgeleid naar andere luchthavens zoals Palermo en Comiso. De schade voor het toerisme bedraagt naar schatting tussen de 12 en 24 miljoen euro. Bouwvakkers hebben in Sint-Gilles-Dendermonde in Oost-Vlaanderen een kist met goudstaven en oude munten gevonden, ter waarde van ongeveer 9 miljoen euro. De kist zat ingemetseld in de kelderwand van een oud pand, waar nu een welzijnsorganisatie eigenaar van is. De politie heeft het goud veiliggesteld en onderzoekt wie de eigenaar is. Bij Lewes in het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord, waarbij meerdere wagons op hun kant terecht kwamen. 2 mensen raakten zwaar gewond en 9 anderen liepen lichte verwondingen op. Ongeveer 150 passagiers zijn geëvacueerd en het treinverkeer in de regio is grotendeels stilgelegd. Een tram en een lijnbus zijn donderdagmiddag in Utrecht op elkaar gebotst. 3 mensen raakten licht gewond, onder wie de buschauffeur, en 1 van hen is naar het ziekenhuis gebracht. De tram ontspoorde en de tramlijn ligt voorlopig stil. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de oprit naar de A12. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het blijft nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. Wind staat er nauwelijks. Vrijdag is het zonnig en heet. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is flink verstoord door de uitbarsting van de Etna. De luchthaven van Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht gesloten en honderden vluchten zijn geschrapt of omgeleid naar andere luchthavens zoals Palermo en Comiso. De schade voor het toerisme bedraagt naar schatting tussen de 12 en 24 miljoen euro. Bouwvakkers hebben in Sint-Gilles-Dendermonde in Oost-Vlaanderen een kist met goudstaven en oude munten gevonden, ter waarde van ongeveer 9 miljoen euro. De kist zat ingemetseld in de kelderwand van een oud pand, waar nu een welzijnsorganisatie eigenaar van is. De politie heeft het goud veiliggesteld en onderzoekt wie de eigenaar is. Bij Lewes in het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord, waarbij meerdere wagons op hun kant terecht kwamen. 2 mensen raakten zwaar gewond en 9 anderen liepen lichte verwondingen op. Ongeveer 150 passagiers zijn geëvacueerd en het treinverkeer in de regio is grotendeels stilgelegd. Een tram en een lijnbus zijn donderdagmiddag in Utrecht op elkaar gebotst. 3 mensen raakten licht gewond, onder wie de buschauffeur, en 1 van hen is naar het ziekenhuis gebracht. De tram ontspoorde en de tramlijn ligt voorlopig stil. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de oprit naar de A12. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het blijft nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. Wind staat er nauwelijks. Vrijdag is het zonnig en heet. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: gevonden.
1: Gevonden.
0: Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM.
2: This room's a mama. Hit it.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phone House eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phone House. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost.
1: Goedemorgen.
0: Op Spitsbergen heeft een man een boete van 50.000 kronen, omgerekend 4.550 euro, gekregen voor het wakker maken van een ijsbeer met een misthoorn. De ijsbeer schrok en liet weg. Op de eilandengroep worden vaker boetes uitgedeeld voor het verstoren van beschermde dieren. Amerikaanse onderzoekers hebben vastgesteld dat losgeraakte motordelen het raampje van een Boeing-vliegtuig kapot sloegen, waarna een passagier gedeeltelijk naar buiten werd gezogen. In de motor zijn resten van vogels gevonden en er waren voorafgaand aan het incident 4 meldingen van botsingen met vogels. Definitieve onderzoeksresultaten worden later verwacht. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden na de dood van 2 brandweermannen bij een bosbrand in de buurt van het vliegveld van Bordeaux. De 2 brandweermannen van 34 jaar kwamen vorige maand om het leven toen ze ingesloten raakten door het vuur. De broer van de verdachte werd ook aangehouden, maar is inmiddels weer vrijgelaten. De naam van voormalig president Trump keert terug op het Kennedy Center in Washington D.C., heeft het bestuur na een urenlange vergadering besloten. In de toekomst komt op het gebouw de tekst te staan dat het is gerenoveerd door president Trump, onder de officiële titel van het centrum. Het Kennedy Center gaat daarnaast 2 jaar grotendeels dicht voor renovatie.
1: De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het blijft nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. Wind staat er nauwelijks. Vrijdag is het zonnig en heet.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

heeft ons gevonden. Het station met de hits. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost.
1: Goedemorgen.
0: In het oosten van Japan zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen door zware regenval, terwijl nog iemand wordt vermist. In de prefectuur Chiba is in 24 uur tijd 360 mm regen gevallen en zijn straten en spoorwegen onder water gelopen. Ongeveer 126.000 mensen zijn opgeroepen te evacueren en ongeveer 25.000 huishoudens zitten zonder stroom.
1: De Brabantse Provinciale Staten houden vandaag een debat over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders vanwege stikstofuitstoot. Verschillende boerenorganisaties verwachten veel demonstranten bij het provinciehuis in Den Bosch. De provincie besloot na jarenlange juridische strijd in juli de vergunningen in te trekken om natuurgebieden te beschermen.
0: In Frankrijk is een jongen van 15 jaar aangehouden in verband met de dood van 2 brandweermannen bij Bordeaux. De mannen kwamen om het leven toen zij in een dennenbos door een snel verspreidend vuur werden ingesloten. De 15-jarige zit nu in een gesloten instelling. Zijn 22-jarige broer is weer vrijgelaten.
1: De naam van president Trump keert terug op het Kennedy Center in Washington DC na beslissing van het bestuur. De tekst "The John F. Kennedy Center for the Performing Arts, restored and renovated by President Donald J. Trump" zal in de toekomst op het gebouw komen te staan. Het Kennedy Center gaat daarnaast 2 jaar grotendeels dicht voor renovatie.
2: De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het blijft nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. Wind staat er nauwelijks. Vrijdag is het zonnig en heet.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
3: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll

0: In mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Hits Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost.
1: Goedemorgen. In het oosten van Japan zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen door zware regenval en wordt nog iemand vermist. In de prefectuur Chiba viel in 24 uur 360 mm regen, zijn ongeveer 25.000 huishoudens zonder stroom en staan straten en spoorwegen onder water. Rond 126.000 mensen zijn geëvacueerd en het leger verleent hulp. In delen van Zuid-Limburg komen gemiddeld 15 plaknachten per jaar voor, terwijl het landelijk gemiddelde rond de 6 plaknachten ligt. In Noord-Nederland blijft het aantal plaknachten meestal onder het gemiddelde en binnensteden zijn vaker warmer dan landelijke gebieden. Door aanhoudende nachthitte zijn in verzorgingshuizen in Den Bosch en Raalte bewoners tijdelijk verplaatst naar koelere ruimtes. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden in verband met de dood van 2 brandweermannen bij een brand nabij het vliegveld van Bordeaux. De brandweermannen, beide 34 jaar oud, kwamen om het leven toen zij op een brandmelding afgingen en door het vuur ingesloten raakten. De 15-jarige zit in een gesloten instelling. Zijn broer is vrijgelaten. De Brabantse Provinciale Staten komen terug van reces voor een debat over het intrekken van vergunningen van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. Boerenorganisaties hebben opgeroepen tot een protest bij het provinciehuis in Den Bosch. Het provinciebestuur besloot na jarenlange juridische strijd dat de vergunningen moeten worden ingetrokken om natuurgebieden te beschermen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Zonnig en heet. De temperatuur stijgt naar 33 tot 35 graden in het noorden en westen en naar 35 tot lokaal 38 graden in het midden, oosten en zuiden. Aanvankelijk staat er weinig wind, maar geleidelijk draait de wind en volgt er wat minder warme lucht. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: right back.
1: Dit is Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost.
2: Goedemorgen.
1: Zware regenval in het oosten van Japan heeft geleid tot zeker 4 doden en 1 vermiste. In de prefectuur Chiba is meer dan 360 mm regen gevallen en zijn ongeveer 126.000 mensen opgeroepen te evacueren. Rond 25.000 huishoudens zitten zonder stroom en ongeveer 7.000 reizigers stranden op vliegveld Tokio-Narita. Nederland heeft gemiddeld 6 tropische nachten per jaar. Maar in Zuid-Limburg en de Randstad komt dat aantal op sommige plekken uit op 15. Uit cijfers van de Klimaateffectatlas blijkt dat binnensteden 's nachts vaak extra warm blijven, wat invloed heeft op het wooncomfort. In verpleeghuizen in Den Bosch en Raalte moesten onlangs bewoners tijdelijk worden geëvacueerd vanwege de hitte. Nigel Farage keert terug in het Britse parlement na winst bij de tussentijdse verkiezingen in het district Clacton-on-Sea. Farage behaalde 62% van de stemmen bij een opkomst van 44%. Hij was niet aanwezig bij de uitslag, volgens zijn partij vanwege een dreiging. Maar de politie ontkende dat. Iga Swiatek heeft in Toronto haar eerste titel van het seizoen gewonnen door in de finale Jelena Rybakina te verslaan met 6-2 en 6-3. Swiatek behaalde hiermee haar 26e WTA-titel en haar 12e WTA-1000-titel in een wedstrijd van 76 minuten. Ze stijgt naar verwachting naar de 5e plek op de wereldranglijst. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Zonnig en heet. De temperatuur stijgt naar 33 tot 35 graden in het noorden en westen en naar 35 tot lokaal 38 graden in het midden, oosten en zuiden. Aanvankelijk staat er weinig wind, maar geleidelijk draait de wind en volgt er wat minder warme lucht. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: right back. Is het nieuws op je radio? Ik ben Arno Drost.
1: Goedemorgen. Nederland telt gemiddeld 6 tropische nachten per jaar, waarbij de temperatuur niet onder de 20 graden komt. Maar in Zuid-Limburg en de Randstad zijn het er gemiddeld meer, blijkt uit analyse van de Klimaateffectatlas door regionale omroepen en NRC. In verpleeghuizen in Den Bosch en Raalte leidde aanhoudende hitte recent tot evacuaties wegens te hoge temperaturen. De nachthitte heeft vooral voor kwetsbare ouderen invloed op hun gezondheid. Een zware regenval in het oosten van Japan heeft geleid tot zeker 4 doden en 1 vermiste. In de prefectuur Chiba is 360 mm regen gevallen in 24 uur en zijn ongeveer 25.000 huishoudens zonder stroom. De autoriteiten riepen 126.000 mensen op te evacueren en het leger verleent hulp in het gebied. Nederland krijgt in de toekomst te maken met grotere problemen door schaarste aan rijnwater in droge periodes. Volgens een recent onderzoek binnen het Delta-programma kan de 7-daagse minimumafvoer bij Lobit in het jaar 2000 10-30% lager liggen. De Unie van Waterschappen roept op tot internationale afspraken over de verdeling van het rivierwater. Nigel Farage keert terug in het Britse parlement na winst bij de tussentijdse verkiezingen in Clacton-on-Sea voor Reform UK. Farage behaalde 62% van de stemmen, bij een opkomst van 44%. De meeste grote partijen deden niet mee, waardoor Farage vooral tegen onafhankelijke en ludieke kandidaten uitkwam. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Zonnig en heet. De temperatuur stijgt naar 33-35 graden in het noorden en westen en naar 35-38 graden in het midden, oosten en zuiden. Aanvankelijk staat er weinig wind, maar geleidelijk draait de wind en volgt er wat minder warme lucht. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost.
2: Goedemorgen. Het laatste slachtoffer van de brand in café Le Constellation in het Zwitserse Crans-Montana is na meer dan 8 maanden ontslagen uit het ziekenhuis in Milaan. Door de brand tijdens een nieuwjaarsfeest kwamen 41 mensen om het leven, onder wie 26 minderjarigen en raakten 119 mensen gewond. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de oorzaak van de brand. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben een drone neergehaald die het Letse luchtruim was binnengedrongen. Volgens het Letse leger was de drone door Russische storingen van koers geraakt, maar is niet duidelijk waar het toestel vandaan kwam. Rusland zou tegelijkertijd 15 drones uit de lucht hebben geschoten in de regio Leningrad, vlakbij Finland en Estland. Het Delta-programma meldt dat de beschikbaarheid van rijnwater in Nederland de komende decennia flink afneemt door klimaatverandering. Rond het jaar 2000 kan de minimumafvoer in de zomer bij Lobith 10 tot zelfs 30% lager zijn dan nu. Waterschappen roepen op tot internationale afspraken over waterverdeling met landen in het hele stroomgebied. Nigel Farage keert terug in het Britse parlement na winst bij tussentijdse verkiezingen in het district Clacton-on-Sea. Farage kreeg 62% van de stemmen bij een opkomst van 44%. De grote Britse partijen boycotten de verkiezingen, waardoor vooral onafhankelijke en ludieke kandidaten meededen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Zonnig en heet. De temperatuur stijgt naar 33 tot 35 graden in het noorden en westen en naar 35 tot lokaal 38 graden in het midden, oosten en zuiden. Aanvankelijk staat er weinig wind, maar geleidelijk draait de wind en volgt er wat minder warme lucht. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phone House eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phone House. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
6: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

reis e ora longa costa. O rei uma vez mete fel pela si. Muita noite que me dão irmãs se saca. Bem ao de tais, noite onde se vi. E que leio circas em heel solide. Mijn gezicht staat altijd in de plooi. Want ik moet toch aan mijn baantje denken. En aan mijn dagelijkse vol.

of in Ede. In elk café op het Rembrandtsplein. Maar nou ook bepaald geen kosten. Of zoiets van die aard kan zijn. Ik dans daar mijn foxtrotje. En ik slaap daar nooit alleen. Aan een koster is geen zotje. Hij is een mens van vlees en been.

0: be right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Bij het Duitse dorp Guy, op ongeveer 25 kilometer van de Nederlandse grens, zijn ruim 2000 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. De brand is nu nog ongeveer 200 meter van het dorp verwijderd. Bewoners van Großhau, ten zuiden van de brand, wordt gevraagd het gebied te mijden. Bij een ongeval op de A59 bij Hees zijn 2 mensen overleden en is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. 4 auto's waren bij het ongeluk betrokken. Dat gebeurde in de staart van een file door tractoren op de snelweg. De A59 is volledig afgesloten, terwijl richting Den Bosch veel tractors onderweg zijn naar een boerenprotest. Het laatste slachtoffer van de nieuwjaarsbrand in het Zwitserse Crans-Montana is ontslagen uit het ziekenhuis in Italië. Bij de brand in café Le Constellation kwamen 41 mensen om het leven en raakten 119 mensen gewond. De Zwitserse autoriteiten doen strafrechtelijk onderzoek naar de oorzaak van de brand en naar de verantwoordelijkheid van de uitbater en andere betrokkenen. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt, van wie 7 in levensgevaar verkeren. De brand begon in het dorpje Lovka Rogoznica en verspreidde zich richting de stad Omis, waardoor 1000 mensen moesten worden geëvacueerd. Tussen de 900 en 1000 hectare grond is afgebrand en er zijn veel huizen en voertuigen verwoest. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Zonnig en heet. De temperatuur stijgt naar 33 tot 35 graden in het noorden en westen en naar 35 tot lokaal 38 graden in het midden, oosten en zuiden. Aanvankelijk staat er weinig wind, maar geleidelijk draait de wind en volgen wat minder warme lucht. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is langer ontregeld door uitbarstingen van de vulkaan Etna. Het vliegveld van Catania blijft tot zeker 2 uur in de nacht gesloten en tientallen vluchten zijn geannuleerd. Luchtvaartmaatschappijen wijken uit naar Palermo en proberen passagiers om te boeken, maar de mogelijkheden daarvoor zijn beperkt. De politie heeft vanochtend 12 migranten aangetroffen in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen in Vlaardingen. De 12 mensen zijn op het DFDS-terrein aangehouden en nagekeken door ambulancepersoneel, waarna zij naar het politiebureau zijn gebracht. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. Minister Heijnen van Financiën verwacht dat het opstellen van de begroting voor komend jaar een lastig proces wordt, omdat de marges klein zijn en steun vanuit de oppositie nodig is. Het kabinet start vanaf volgende week gesprekken met verschillende partijen, zoals Pro en Ja 21. Heijnen heeft deze zomer al veel met partijen gesproken over plannen voor Prinsjesdag. Milou van Wijk en Marit Steenbergen hebben zich bij de Europese kampioenschappen zwemmen in Parijs geplaatst voor de halve finales van de 50 meter vrije slag. Koen de Groot bereikte de halve finales van de 50 meter schoolslag bij de mannen, terwijl Valerie van Roon, Tessa Gielen, Caspar Corbeau en Hendrik van Leest werden uitgeschakeld. De Nederlandse gemengde estafetteploeg op de 4x100 meter haalde de finale. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Zonnig en heet. De temperatuur stijgt naar 33 tot 35 graden in het noorden en westen en naar 35 tot lokaal 38 graden in het midden, oosten en zuiden. Aanvankelijk staat er weinig wind, maar geleidelijk draait de wind en volgen wat minder warme lucht. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het

even met je praten. Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt als je alleen bent. Want het is alsof

jij dat ook? Gevoel van tijdloos, dat het wel voor altijd door kan blijven gaan. Door die gevoelens

Zijn eten haalt hij uit de muur. De eenzaamheid die drijft hem voort. Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

right back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Minister Heijnen van Financiën verwacht dat het opstellen van de begroting voor komend jaar een ingewikkeld proces wordt, omdat de marges klein zijn en het minderheidskabinet steun van de oppositie nodig heeft. Heijnen heeft deze zomer al veel met partijen gesproken. Vanaf volgende week gaat de kabinet op verder in gesprek met verschillende partijen, waaronder Pro en Ja 21. De politie heeft in Vlaardingen 12 mensen aangetroffen in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen op het DFDS-terrein. De 12 migranten, onder wie mannen, vrouwen en mensen van hoge leeftijd, zijn aangehouden en nagekeken door ambulancepersoneel. De chauffeur is opgepakt op verdenking van mensensmokkel. Acteur Hans Beyer, bekend als Boef B100 in Bassie en Adriaan, is op 77-jarige leeftijd overleden. Zijn overlijden staat in een advertentie in de Volkskrant. Beyer speelde rollen in verschillende tv-series en films en werd vooral bekend door zijn rol in Bassie en Adriaan. De Franse Belastingdienst is eind juni gehackt, waarbij gegevens van naar schatting bijna 700.000 belastingbetalers zijn buitgemaakt. De hack werd deze week ontdekt nadat een hackersgroep een claim indiende. Het ministerie van Financiën bevestigt de cyberaanval en de diefstal van gegevens, maar heeft niet bekendgemaakt hoeveel en welke eisen de hackers hebben gesteld. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Zonnig en heet. De temperatuur stijgt naar 33 tot 35 graden in het noorden en westen en naar 35 tot lokaal 38 graden in het midden, oosten en zuiden. Aanvankelijk staat er weinig wind, maar geleidelijk draait de wind en volgen wat minder warme lucht. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Honderden boeren hebben vanochtend bij het provinciehuis in Den Bosch geprotesteerd tegen het mogelijk intrekken van vergunningen van 5 pluimveehouders vanwege stikstofuitstoot. Tijdens het protest droegen sommigen een Davidster met de letter B, die werd uitgedeeld door Farmers Defence Force. De Provinciale Staten van Noord-Brabant debatteren hierover, na een oproep van enkele oppositiepartijen. Huishoudens in Nederland dreigen in het jaar 2027 minder te kunnen besteden door de oorlog in Iran en hogere energieprijzen, aldus het Centraal Planbureau. De koopkracht stijgt dit jaar met 16%, minder dan eerder geraamd. Het aantal mensen in armoede neemt volgend jaar naar verwachting toe tot 470.000. Acteur Hans Beyer is op 77-jarige leeftijd overleden. Hij was vooral bekend als Boef B-100 in televisieseries van Bassie en Adriaan. Beyer speelde verder in verschillende films en televisieseries, waaronder Het Zonnetje in Huis, Vodder en Goede Tijden, Slechte Tijden. De Franse Belastingdienst is eind juni gehackt, waarbij gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers zijn buitgemaakt. De hack kwam deze week aan het licht na een claim van hackers, waarna het ministerie van Financiën de aanval bevestigde. Onbekend is hoeveel en wat er precies door de hackers is geëist. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt vandaag uitbundig en het is 30 graden op de Waddeneilanden en 35 tot ruim 37 graden in het binnenland. Er is weinig wind. Later vanmiddag en vanavond steekt in de kustgebieden een noordwestenwind op en deze zorgt voor een duidelijke afkoeling in het noorden en westen. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phone House eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phone House. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
7: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Altijd raak. Altijd hits. Laat hem staan. Op Hits Power FM.
1: Ook voor van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio.
0: Hits Power FM.

0: right back. Op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Honderden boeren hebben bij het provinciehuis in Den Bosch gedemonstreerd tegen het voorgenomen intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders. Rond het middaguur eindigde het protest, waarbij ook politici en meerdere boerenorganisaties aanwezig waren. Eerder op de dag raakten 2 mensen dodelijk en 6 mensen gewond bij een ongeval op de snelweg, mogelijk veroorzaakt door tractoren in een file. Het kabinet roept boeren op om niet meer op snelwegen te demonstreren. Na een ongeluk vanochtend op de A559 bij Os, waarbij 2 mensen om het leven kwamen en meerdere gewonden vielen. Toch rijden volgens persbureau ANP op dit moment ongeveer 50 tractoren op de A2 bij Empel richting Utrecht. Het is verboden voor tractoren om over de snelweg te rijden. Acteur Hans Beyer is op 77-jarige leeftijd overleden. Hij werd vooral bekend als Boef B100 in Bassie en Adriaan. Beyer speelde daarnaast rollen in verschillende films en televisieseries, zoals Het Zonnetje in Huis, Flobber, Kees en Co, Vrienden voor het Leven en Goede Tijden, Slechte Tijden. De gemiddelde koopkracht voor Nederlandse huishoudens stijgt dit jaar met 0,6%. Maar het Centraal Planbureau verwacht een daling van 0,3% in het volgende jaar, als het beleid niet verandert. Het aantal mensen onder de armoedegrens daalt dit jaar naar 460.000, maar loopt volgend jaar weer op tot 470.000. Het begrotingstekort groeit door hogere uitgaven aan defensie en sociale zekerheid. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt vandaag uitbundig en het is 30 graden op de Waddeneilanden en 35 tot ruim 37 graden in het binnenland. Er is weinig wind. Later vanmiddag en vanavond steekt in de kustgebieden een noordwestenwind op en deze zorgt voor een duidelijke afkoeling in het noorden en westen. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: Radio. Ik ben Siban Jongkind. Goedendag.
1: Honderden boeren hebben vanochtend bij het provinciehuis in Den Bosch geprotesteerd tegen het voorgenomen intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders wegens te hoge stikstofuitstoot. Het protest werd ondersteund door LTO, ZLTO en Farmers Defence Force. Tijdens het protest werd het podiumprogramma ingetogen gehouden vanwege een ongeluk op de snelweg A559, waarbij 2 mensen omkwamen en 6 mensen gewond raakten. Bij een ongeluk op de A59 bij Os zijn een man van 71 en een vrouw van 72 uit Os om het leven gekomen toen zij in hun auto bekneld raakten. Op dat moment reden veel tractors op de weg die op weg waren naar een boerenprotest. Ook zijn er een onbekend aantal mensen gewond geraakt. In Sint-Gilles-Dendermonde hebben bouwvakkers een goudschat gevonden met tenminste 40 goudstaven en 4000 munten, geschat op 9 miljoen euro. Het goud zat in een kist die was ingemetseld in een kelderwand. De politie heeft het goud meegenomen en onderzoekt aan wie het toebehoort. Het kabinet roept boeren op om niet meer op snelwegen te demonstreren. Na een ongeluk vanochtend op de A559 bij Os, waarbij 2 mensen om het leven kwamen en meerdere gewonden vielen. Toch rijden volgens persbureau ANP op dit moment ongeveer 50 tractoren op de A2 bij Empel richting Utrecht. Het is verboden voor tractoren om over de snelweg te rijden. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt vandaag uitbundig en het is 30 graden op de Waddeneilanden en 35 tot ruim 37 graden in het binnenland. Er is weinig wind. Later vanmiddag en vanavond steekt in de kustgebieden een noordwestenwind op en deze zorgt voor een duidelijke afkoeling in het noorden en westen. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Op de A59 bij Os zijn vanochtend een man van 71 en een vrouw van 72 uit Os om het leven gekomen bij een ongeluk, waarbij een onbekend aantal mensen gewond raakten. Op het moment van de botsing reden er veel tractors die onderweg waren naar een boerenprotest. Premier Jette uit kritiek op het optreden van de politie en het Openbaar Ministerie rondom de demonstraties. Honderden boeren hebben bij het provinciehuis in Den Bosch gedemonstreerd tegen het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders vanwege te hoge stikstofuitstoot. Tegelijkertijd kwamen Provinciale Staten van Noord-Brabant uit reces om over de vergunningskwestie te debatteren. Bij een aan een protest gerelateerd ongeval op de A95 bij Hees kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 mensen gewond. Meer dan 75% van de ticketkopers voor het afgelaste hardstylefestival DEFCON 1 houdt het kaartje voor de volgende editie. Het festival in Biddinghuizen werd eind juni stopgezet vanwege code rood voor extreme hitte. Minder dan een kwart van de kaarten zal daardoor in oktober opnieuw in de verkoop gaan. Bouwvakkers hebben in het Belgische Sint-Gilles-Dendermonde een goudschat gevonden met een geschatte waarde van 9 miljoen euro. De vondst bestaat uit zeker 40 goudstaven en 4000 munten die in een kist in de keldermuur zaten. De politie onderzoekt wie de eigenaar van het goud is en heeft alles op een veilige plek ondergebracht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Er steekt in de kustgebieden een noordwestenwind op en deze zorgt voor een duidelijke afkoeling in het noorden en westen. Later koelt het landinwaarts ook steeds meer af. Vannacht is het 15 tot 20 graden en daarbij neemt de bewolking toe. Zaterdag is er meer bewolking en valt vooral in de ochtend een plaatselijke bui. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken aangewezen als veiligheidsrisicogebied wegens aanhoudende overlast door een groep jongeren. De maatregel is genomen na incidenten met zwaar illegaal vuurwerk, brandstichting, geweldsincidenten en bedreigingen van bewoners. De politie heeft hiervoor de bevoegdheid om preventief te fouilleren en verdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. De grootste natuurbrand ooit in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen nadert het geëvacueerde dorp Gij en staat op ongeveer 150 meter van het plaatsje. Ongeveer 2000 inwoners van de gemeente Hürtgenwald, 30 kilometer van de Nederlandse grens, moesten vanochtend vroeg hun huizen verlaten en overnachten in noodopvangcentra. Door onontplofte munitie in het gebied zijn de bluswerkzaamheden bemoeilijkt. Tijdens hittegolven belanden mensen met psychische aandoeningen vaker op de crisisdienst van de geestelijke gezondheidszorg. Volgens psychiaters zien zij dan meer agressie, meer verwardheid en meer opnames. Artsen pleiten ervoor om mensen met een ernstige psychiatrische ziekte toe te voegen aan de risicogroepen in het Nationaal Hitteplan. Meer dan 75% van de bezoekers van het afgelaste hardstylefestival DEFCON 1 houdt het ticket voor de volgende editie. Het festival in Biddinghuizen werd eind Unified stopgezet na een code rood van het KNMI vanwege de hitte, terwijl tienduizenden al op de camping waren. Minder dan een kwart van de kaarten komt in oktober opnieuw in de verkoop. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Er steekt in de kustgebieden een noordwestenwind op en deze zorgt voor een duidelijke afkoeling in het noorden en westen. Later koelt het landinwaarts ook steeds meer af. Vannacht is het 15 tot 20 graden en daarbij neemt de bewolking toe. Zaterdag is er meer bewolking en valt vooral in de ochtend een plaatselijke bui. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Power FM.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar de goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame.

bij Hits Power FM. 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De grootste natuurbrand ooit in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen nadert het geëvacueerde dorp Gij en staat op ongeveer 150 meter van het plaatsje. Ongeveer 2000 inwoners van de gemeente Hütgenwald, 30 kilometer van de Nederlandse grens, moesten vanochtend vroeg hun huizen verlaten en overnachten in noodopvangcentra. Door onontplofte munitie in het gebied zijn de bluswerkzaamheden bemoeilijkt. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken aangewezen als veiligheidsrisicogebied wegens aanhoudende overlast door een groep jongeren. De maatregel is genomen na incidenten met zwaar illegaal vuurwerk, brandstichting, geweldsincidenten en bedreigingen van bewoners. De politie heeft hiervoor de bevoegdheid om preventief te fouilleren en verdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. Meer dan 75% van de bezoekers van het afgelaste hardstylefestival DEFCON 1 houdt het ticket voor de volgende editie. Het festival in Biddinghuizen werd eind juni stopgezet na een code rood van het KNMI vanwege de hitte, terwijl tienduizenden al op de camping waren. Minder dan een kwart van de kaarten komt in oktober opnieuw in de verkoop. Tijdens hittegolven belanden mensen met psychische aandoeningen vaker op de crisisdienst van de geestelijke gezondheidszorg. Volgens psychiaters zien zij dan meer agressie, meer verwardheid en meer opnames. Artsen pleiten ervoor om mensen met een ernstige psychiatrische ziekte toe te voegen aan de risicogroepen in het Nationaal Hitteplan. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Er steekt in de kustgebieden een noordwestenwind op en deze zorgt voor een duidelijke afkoeling in het noorden en westen. Later koelt het landinwaarts ook steeds meer af. Vannacht is het 15 tot 20 graden en daarbij neemt de bewolking toe. Zaterdag is er meer bewolking en valt vooral in de ochtend een plaatselijke bui. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Meer dan 75% van de bezoekers van het afgelaste hardstylefestival DEFCON 1 houdt het ticket voor de volgende editie. Het festival in Biddinghuizen werd eind Unified stopgezet na een code rood van het KNMI vanwege de hitte, terwijl tienduizenden al op de camping waren. Minder dan een kwart van de kaarten komt in oktober opnieuw in de verkoop. Tijdens hittegolven belanden mensen met psychische aandoeningen vaker op de crisisdienst van de geestelijke gezondheidszorg. Volgens psychiaters zien zij dan meer agressie, meer verwardheid en meer opnames. Artsen pleiten ervoor om mensen met een ernstige psychiatrische ziekte toe te voegen aan de risicogroepen in het Nationaal Hitteplan. De grootste natuurbrand ooit in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen nadert het geëvacueerde dorp Gij en staat op ongeveer 150 meter van het plaatsje. Ongeveer 2000 inwoners van de gemeente Hürtgenwald, 30 kilometer van de Nederlandse grens, moesten vanochtend vroeg hun huizen verlaten en overnachten in noodopvangcentra. Door onontplofte munitie in het gebied zijn de bluswerkzaamheden bemoeilijkt. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken aangewezen als veiligheidsrisicogebied wegens aanhoudende overlast door een groep jongeren. De maatregel is genomen na incidenten met zwaar illegaal vuurwerk, brandstichting, geweldsincidenten en bedreigingen van bewoners. De politie heeft hiervoor de bevoegdheid om preventief te fouilleren en verdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Er steekt in de kustgebieden een noordwestenwind op en deze zorgt voor een duidelijke afkoeling in het noorden en westen. Later koelt het landinwaarts ook steeds meer af. Vannacht is het 15 tot 20 graden en daarbij neemt de bewolking toe. Zaterdag is er meer bewolking en valt vooral in de ochtend een plaatselijke bui. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In de Gelderse gemeente Tiel is er na maanden nog steeds geen coalitie, omdat PRO zich heeft teruggetrokken uit de formatiefase en niet wil samenwerken met Forum voor Democratie. De partijen PRO, CDA en D66 hebben samen 12 van de 27 zetels en zouden met Forum voor Democratie een meerderheid behalen. Maar dat gaat nu niet door. Tiel kampt al langere tijd met een bestuurscrisis. De Franse Constitutionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder de 15 jaar de toegang tot sociale media zou verbieden. Volgens de Raad is het voorstel in strijd met de grondwet en vormen de maatregelen een te grote inbreuk op de vrijheid van meningsuiting en privacy. De Franse regering werkt nu aan een aangepast wetsvoorstel. De spanning bij de grens tussen Marokko en de Spaanse enclave Ceuta blijft groot, waarbij aan Marokkaanse zijde ordentroepen zijn ingezet vanwege oproepen op sociale media om massaal de grens over te steken. De Marokkaanse economie is volgens het Internationaal Monetair Fonds in 20 jaar ongeveer 2,5 keer zo groot geworden. Ondanks deze groei blijft de onvrede onder veel Marokkanen groot. Luigi Mangione heeft in een Amerikaanse rechtbank bekend dat hij verzekeringsdirecteur Brian Thompson in december 2024 in New York heeft doodgeschoten. Mangione gaf eerder aan Thompson te hebben gestalkt en noemde problemen met zijn zorgverzekering als motief. Op 18 december hoort Mangione welke straf hij krijgt. Die kan oplopen tot levenslang. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Er steekt in de kustgebieden een noordwestenwind op en deze zorgt voor een duidelijke afkoeling in het noorden en westen. Later koelt het landinwaarts ook steeds meer af. Vannacht is het 15 tot 20 graden en daarbij neemt de bewolking toe. Zaterdag is er meer bewolking en valt vooral in de ochtend een plaatselijke bui. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: Disconnect your heart over your speakers.
1: Over your speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7
0: online.
1: It's Power FM.
0: It's Power FM.
2: Ik weet het nog goed toen ik haar leerde kennen. Ik mocht haar ook graag. Zij moest aan me wennen. Iets bijzonders bedacht om haar hartje te winnen. De

leren kennen. Ik mocht haar ook graag. Zij moest aan me wennen. Iets bijzonders bedacht. Om haar hartje te winnen. De champagne stond kaal.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In de Gelderse gemeente Tiel is er na maanden nog steeds geen coalitie, omdat PRO zich heeft teruggetrokken uit de formatiefase en niet wil samenwerken met Forum voor Democratie. De partijen PRO, CDA en D66 hebben samen 12 van de 27 zetels en zouden met Forum voor Democratie een meerderheid behalen. Maar dat gaat nu niet door. Tiel kampt al langere tijd met een bestuurscrisis. De Franse Constitutionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder de 15 jaar de toegang tot sociale media zou verbieden. Volgens de Raad is het voorstel in strijd met de grondwet en vormen de maatregelen een te grote inbreuk op de vrijheid van meningsuiting en privacy. De Franse regering werkt nu aan een aangepast wetsvoorstel. De spanning bij de grens tussen Marokko en de Spaanse enclave Ceuta blijft groot, waarbij aan Marokkaanse zijde ordentroepen zijn ingezet vanwege oproepen op sociale media om massaal de grens over te steken. De Marokkaanse economie is volgens het Internationaal Monetair Fonds in 20 jaar ongeveer 2,5 keer zo groot geworden. Ondanks deze groei blijft de onvrede onder veel Marokkanen groot. Luigi Mangione heeft in een Amerikaanse rechtbank bekend dat hij verzekeringsdirecteur Brian Thompson in december 2024 in New York heeft doodgeschoten. Mangione gaf eerder aan Thompson te hebben gestalkt en noemde problemen met zijn zorgverzekering als motief. Op 18 december hoort Mangione welke straf hij krijgt. Die kan oplopen tot levenslang. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Er steekt in de kustgebieden een noordwestenwind op en deze zorgt voor een duidelijke afkoeling in het noorden en westen. Later koelt het landinwaarts ook steeds meer af. Vannacht is het 15 tot 20 graden en daarbij neemt de bewolking toe. Zaterdag is er meer bewolking en valt vooral in de ochtend een plaatselijke bui. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bok springen dekbed van jouw dromen. In een bok springen voor

0: De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
1: Radionet met een D.
0: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: Fight Back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In de Gelderse gemeente Tiel is er na maanden nog steeds geen coalitie, omdat PRO zich heeft teruggetrokken uit de formatiefase en niet wil samenwerken met Forum voor Democratie. De partijen PRO, CDA en D66 hebben samen 12 van de 27 zetels en zouden met Forum voor Democratie een meerderheid behalen. Maar dat gaat nu niet door. Tiel kampt al langere tijd met een bestuurscrisis. De Franse Constitutionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder de 15 jaar de toegang tot sociale media zou verbieden. Volgens de Raad is het voorstel in strijd met de grondwet en vormen de maatregelen een te grote inbreuk op de vrijheid van meningsuiting en privacy. De Franse regering werkt nu aan een aangepast wetsvoorstel. De spanning bij de grens tussen Marokko en de Spaanse enclave Ceuta blijft groot, waarbij aan Marokkaanse zijde ordentroepen zijn ingezet vanwege oproepen op sociale media om massaal de grens over te steken. De Marokkaanse economie is volgens het Internationaal Monetair Fonds in 20 jaar ongeveer 2,5 keer zo groot geworden. Ondanks deze groei blijft de onvrede onder veel Marokkanen groot. Luigi Mangione heeft in een Amerikaanse rechtbank bekend dat hij verzekeringsdirecteur Brian Thompson in december 2024 in New York heeft doodgeschoten. Mangione gaf eerder aan Thompson te hebben gestalkt en noemde problemen met zijn zorgverzekering als motief. Op 18 december hoort Mangione welke straf hij krijgt. Die kan oplopen tot levenslang. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Er steekt in de kustgebieden een noordwestenwind op en deze zorgt voor een duidelijke afkoeling in het noorden en westen. Later koelt het landinwaarts ook steeds meer af. Vannacht is het 15 tot 20 graden en daarbij neemt de bewolking toe. Zaterdag is er meer bewolking en valt vooral in de ochtend een plaatselijke bui. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Hits Power FM.

krant van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Je hebt ons gevonden. Het station met de hits. Hits Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In de Gelderse gemeente Tiel is er na maanden nog steeds geen coalitie, omdat PRO zich heeft teruggetrokken uit de formatiefase en niet wil samenwerken met Forum voor Democratie. De partijen PRO, CDA en D66 hebben samen 12 van de 27 zetels en zouden met Forum voor Democratie een meerderheid behalen. Maar dat gaat nu niet door. Tiel kampt al langere tijd met een bestuurscrisis. De Franse Constitutionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder de 15 jaar de toegang tot sociale media zou verbieden. Volgens de Raad is het voorstel in strijd met de grondwet en vormen de maatregelen een te grote inbreuk op de vrijheid van meningsuiting en privacy. De Franse regering werkt nu aan een aangepast wetsvoorstel. De spanning bij de grens tussen Marokko en de Spaanse enclave Ceuta blijft groot, waarbij aan Marokkaanse zijde ordentroepen zijn ingezet vanwege oproepen op sociale media om massaal de grens over te steken. De Marokkaanse economie is volgens het Internationaal Monetair Fonds in 20 jaar ongeveer 2,5 keer zo groot geworden. Ondanks deze groei blijft de onvrede onder veel Marokkanen groot. Luigi Mangione heeft in een Amerikaanse rechtbank bekend dat hij verzekeringsdirecteur Brian Thompson in december 2024 in New York heeft doodgeschoten. Mangione gaf eerder aan Thompson te hebben gestalkt en noemde problemen met zijn zorgverzekering als motief. Op 18 december hoort Mangione welke straf hij krijgt. Die kan oplopen tot levenslang. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Er steekt in de kustgebieden een noordwestenwind op en deze zorgt voor een duidelijke afkoeling in het noorden en westen. Later koelt het landinwaarts ook steeds meer af. Vannacht is het 15 tot 20 graden en daarbij neemt de bewolking toe. Zaterdag is er meer bewolking en valt vooral in de ochtend een plaatselijke bui. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Man, what in the world is happening down here?

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één.

0: Smartphone, your way.
1: Ken je Radio Net al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radio Net is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radio Net CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radio Net gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In de Gelderse gemeente Tiel is er na maanden nog steeds geen coalitie, omdat PRO zich heeft teruggetrokken uit de formatiefase en niet wil samenwerken met Forum voor Democratie. De partijen PRO, CDA en D66 hebben samen 12 van de 27 zetels en zouden met Forum voor Democratie een meerderheid behalen. Maar dat gaat nu niet door. Tiel kampt al langere tijd met een bestuurscrisis. De Franse Constitutionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder de 15 jaar de toegang tot sociale media zou verbieden. Volgens de raad is het voorstel in strijd met de grondwet en vormen de maatregelen een te grote inbreuk op de vrijheid van meningsuiting en privacy. De Franse regering werkt nu aan een aangepast wetsvoorstel. De spanning bij de grens tussen Marokko en de Spaanse enclave Ceuta blijft groot, waarbij aan Marokkaanse zijde ordentroepen zijn ingezet vanwege oproepen op sociale media om massaal de grens over te steken. De Marokkaanse economie is volgens het Internationaal Monetair Fonds in 20 jaar ongeveer 2,5 keer zo groot geworden. Ondanks deze groei blijft de onvrede onder veel Marokkanen groot. Luigi Mangione heeft in een Amerikaanse rechtbank bekend dat hij verzekeringsdirecteur Brian Thompson in december 2024 in New York heeft doodgeschoten. Mangione gaf eerder aan Thompson te hebben gestalkt en noemde problemen met zijn zorgverzekering als motief. Op 18 december hoort Mangione welke straf hij krijgt, die kan oplopen tot levenslang. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Er steekt in de kustgebieden een noordwestenwind op en deze zorgt voor een duidelijke afkoeling in het noorden en westen. Later koelt het landinwaarts ook steeds meer af. Vannacht is het 15 tot 20 graden en daarbij neemt de bewolking toe. Zaterdag is er meer bewolking en valt vooral in de ochtend een plaatselijke bui. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.